0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Williams-teambaas James Vowles houdt vast aan zijn vertrouwen in de toekomst voor het Formule 1-team. Ondanks een lastige start van het huidige seizoen benadrukt hij dat er achter de schermen grote stappen worden gezet. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team uit Grove staat op de 9e plek in het constructeurskampioenschap met 11 punten. De prestaties op de baan blijven vooralsnog achter bij de verwachtingen. Zeker sinds de Grand Prix van Monaco in juni. Coureurs Carlos Sainz en Alex Albon hebben sinds die race geen punten meer weten te scoren. De huidige auto kampt met balansproblemen en heeft last van overgewicht. Dat is onder andere het gevolg van vertragingen in het productieproces, waardoor het team eerder dit jaar kostbare testtijd in Barcelona moest missen. In het klassement is Williams inmiddels ingehaald door Audi. Vowles erkent dat de resultaten op het circuit nog niet laten zien hoe hoog de inzet in de fabriek daadwerkelijk is. Toch spreekt hij van sterke ontwikkelingen die pas op langere termijn volledig zichtbaar zullen worden. De verplichte zomerstop wordt volgens de teambaas gebruikt om op te laden, maar ook om kritisch te kijken naar alle mogelijke verbeterpunten. Het team wil alles doen om weer in de punten te finishen en de achterstand op de rest van het veld te verkleinen. Vowles keert naar eigen zeggen vol energie terug na de zomerstop om het jaar alsnog sterk af te sluiten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bart Lemmen heeft de vierde etappe in de Ronde van Polen gewonnen. En daarmee zijn eerste profzege ooit geboekt. De renner van Visma Lise Bike schreef niet alleen de etappe op zijn naam, maar pakt door de overwinning ook de leiding in het algemeen klassement. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rit van Sagan naar Karpacz verliep erg rommelig. Op 42 kilometer van de streep ontstond een grote valpartij waar Lemmer zelf ook bij betrokken raakte. Door de vele blessures en het tekort aan medische hulp lag de wedstrijd even stil. De organisatie besloot de etappe daarna met 14 kilometer in te korten. In de slotfase zorgde de kopman voor een spannende ontknoping. Met nog 5 kilometer te gaan plaatste hij een beslissende versnelling en leek hij eenvoudig naar de streep te rijden. De Italiaan Christian Scaroni kwam in de laatste meters nog heel dichtbij, maar Lemmen wist hem met een laatste inspanning net achter zich te houden. De oud-militair, die 3 jaar geleden pas prof werd na een carrière bij de luchtmacht, staat nu voor het eerst in zijn loopbaan op de hoogste treden van een podium in het profpeloton. In het klassement heeft hij een voorsprong van 6 seconden op Scaroni, die op nummer 2 staat.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Julian Brandt heeft zijn eerste minuten in het shirt van Ajax achter de rug. Hij laat weten dat zijn overstap naar Amsterdam een bewuste keuze is geweest, gebaseerd op zijn gevoel. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Brandt vertelt dat hij al langere tijd bekend is met de reputatie van de club. Vooral de sfeer in de Johan Cruijff Arena, die hij als speler van Borussia Dortmund van dichtbij meemaakte, is hem altijd bijgebleven. Die indrukken, gecombineerd met de plannen die door Jordi Cruijff en Michel Sanchez aan hem zijn gepresenteerd, gaven hem de doorslag om de uitdaging aan te gaan. Hoewel er gesprekken met diverse andere clubs zijn gevoerd, geeft de middenvelder aan dat de keuze voor Ajax voortkomt uit zijn hart. Hij spreekt van een uitdagend project waar nederigheid volgens hem op zijn plaats is. De middenvelder benadrukt dat het team de kwaliteiten heeft om met zelfvertrouwen aan het nieuwe seizoen te beginnen. Al is er geen sprake van overmoed. Over zijn komst naar de hoofdstad laat Brandt verder weten dat hij geen direct contact heeft gehad met landgenoot Marc-André Ter Stegen voordat de handtekening werd gezet. Wel wisten beide spelers van elkaars intenties. Brandt kijkt uit naar de komende periode en geeft aan klaar te zijn voor de sportieve doelen die hem te wachten staan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De landskampioen van de Eredivisie ontvangt na dit seizoen een unieke, met goud ingelegde kampioenschaal. De KNVB reikt de speciale prijs uit omdat het betaald voetbal in Nederland 70 jaar bestaat. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vertrouwde schaal is voor deze gelegenheid flink onder handen genomen. De letters en het logo van de voetbalbond zijn voorzien van 24 karaats goud. Het is een traditie die 10 jaar geleden ontstond. Toen het betaald voetbal 60 jaar bestond, kreeg Feyenoord ook al een gouden exemplaar uitgereikt. De voetbalbond besloot destijds dat zo'n jubileumversie elke 10 jaar zou terugkeren. Nu de Nederlandse competities weer beginnen, is de blik gericht op de titelrace. PSV start als regerend landskampioen aan het seizoen en gaat voor de 4e titel op rij. Voor Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Feyenoord, kan het een historisch jaar worden. Hij was in 2017 de coach die de vorige schaal in ontvangst nam. Mocht hij er dit jaar opnieuw met de prijs vandoor gaan, dan is hij de eerste trainer in de geschiedenis die twee van deze bijzondere schalen in de prijzenkast mag zetten. Het betaald voetbal ging in 1956 van start. Sinds 1985 is de standaard kampioenschaal vaste symbool voor de beste club van Nederland. Na dit seizoen keert de bond weer terug naar de vertrouwde variant, zodra het jubileumjaar officieel is afgesloten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Ja,

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: met de komst van de ervaren speler. Volgens de clubleiding brengt Kostić een schat aan ervaring en de juiste mentaliteit mee naar de selectie. Kostić vertelt zelf dat de keuze snel gemaakt was toen de club zich meldde. Wel nam hij de tijd om te zorgen dat zijn familie zich goed thuis zou voelen in de nieuwe omgeving. Ook het contact met trainer Peter Bos gaf de doorslag. Kostić geeft aan dat de speelstijl en de manier van werken van de trainer heel goed bij hem passen. In de aanloop naar de overstap sprak hij bovendien veelvuldig met Ivan Perisic, die hem overtuigde om de stap naar Eindhoven te zetten. De nieuwe aanwinst gaat spelen met rugnummer 18, hoewel hij voor zijn officiële debuut nog wel moet wachten op het afronden van zijn werkvergunning. PSV kijkt ondertussen ook alweer verder op de transfermarkt, want de komst van NEC-middenvelder Kodai Sano wordt ook snel verwacht.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. PSV Vrouwen moet het komende seizoen onverwacht spelen zonder Fena Kalma. De spits is tijdens een voorronde in de Champions League tegen het Bosnische SFK 2000 ernstig geblesseerd geraakt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens het duel ging het mis toen Kalma naar haar knie greep en het veld moest verlaten. Uit privacyoverwegingen houdt PSV de exacte aard van haar blessure stil. Maar de nasleep is inmiddels duidelijk. De spits laat weten dat haar grootste sportieve angst is uitgekomen. En dat het voetbalseizoen voor haar voorbij is voordat het überhaupt is begonnen. Ze geeft openhartig aan dat de definitieve medische bevestiging keihard aankomt. Zeker omdat ze stond te popelen om met het elftal te beginnen aan de nieuwe uitdagingen. Ondanks de grote teleurstelling laat de Oranje International zich niet meteen uit het veld slaan. Ze richt haar blik volledig op de toekomst en trekt voldoende tijd uit voor een streng en zorgvuldig revalidatietraject. Het doel staat wat haar betreft als een huis. Ze wil volledig herstellen en uiteindelijk weer op het veld verschijnen om te doen wat ze het liefste doet.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Nadat shorttracker Bas van der Valk de nationale trainingsselectie van Team NL niet haalde, besloot hij zijn zinnen te verzetten door het ijs op te zoeken. Samen met collega Brian Boer vertrok hij onlangs naar Montreal voor een intensieve trainingsperiode. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het missen van de selectie kwam als een verrassing voor Van der Valk. Bondscoach Niels Kerstholt gaf aan dat zijn techniek nog verdere ontwikkeling nodig had. Ondanks de teleurstelling besloot hij door te gaan. Brian Boer zocht bewust naar nieuwe impulsen na zijn programma onder coach Benny Bruggemans. In Canada sloten de twee zich aan bij een lokale trainingsgroep. De omstandigheden daar boden een vergelijkbaar niveau als in Nederland, maar met een grotere groep van rijders die op topniveau presteren. Volgens Van der Valk zorgde die grote groep van rijders voor een hoge intensiteit. Hij werkte in Montreal specifiek aan zijn bochtentechniek en kreeg daarbij advies van de bekende Canadese shorttracker Charles Amelin. Boer merkte op dat het verschil vooral in de trainingsaanpak zit. Waar in Nederland vaak met relay-simulaties wordt gewerkt, ligt de focus in Canada op het constant hoog houden van het tempo. Dit vereist efficiënt rijden en traint de explosiviteit. Boer deelt deze inzichten inmiddels met zijn coach om zijn schema aan te scherpen. Beide sporters richten zich nu op de komende kwalificatiewedstrijden voor de World Tour. Met als doel om alsnog de nationale selectie te bereiken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Williams teambaas James Vowles houdt vast aan zijn vertrouwen in de toekomst voor het Formule 1 team. Ondanks een lastige start van het huidige seizoen benadrukt hij dat er achter de schermen grote stappen worden gezet. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team uit Grove staat op de 9e plek in het constructeurskampioenschap met 11 punten. De prestaties op de baan blijven vooralsnog achter bij de verwachtingen. Zeker sinds de Grand Prix van Monaco in juni. Coureurs Carlos Sainz en Alex Albon hebben sinds die race geen punten meer weten te scoren. De huidige auto kampt met balansproblemen en heeft last van overgewicht. Dat is onder andere het gevolg van vertragingen in het productieproces, waardoor het team eerder dit jaar kostbare testtijd in Barcelona moest missen. In het klassement is Williams inmiddels ingehaald door Audi. Vowles erkent dat de resultaten op het circuit nog niet laten zien hoe hoog de inzet in de fabriek daadwerkelijk is. Toch spreekt hij van sterke ontwikkelingen die pas op langere termijn volledig zichtbaar zullen worden. De verplichte zomerstop wordt volgens de teambaas gebruikt om op te laden. Maar ook om kritisch te kijken naar alle mogelijke verbeterpunten. Het team wil alles doen om weer in de punten te finishen en de achterstand op de rest van het veld te verkleinen. Vowles keert naar eigen zeggen vol energie terug naar de zomerstop om het jaar alsnog sterk af te sluiten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Varje op bent op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Bart Lemmen heeft de vierde etappe in de Ronde van Polen gewonnen. En daarmee zijn eerste profzege ooit geboekt. De renner van Visma Lease Bike schreef niet alleen de etappe op zijn naam, maar pakt door de overwinning ook de leiding in het algemeen klassement. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rit van Sagan naar Karpacz verliep erg rommelig. Op 42 kilometer van de streep ontstond een grote valpartij waar Lemmer zelf ook bij betrokken raakte. Door de vele blessures en het tekort aan medische hulp lag de wedstrijd even stil. De organisatie besloot de etappe daarna met 14 kilometer in te korten. In de slotfase zorgde de kopman voor een spannende ontknoping. Met nog 5 kilometer te gaan plaatste hij een beslissende versnelling en leek hij eenvoudig naar de streep te rijden. De Italiaan Cristian Scaroni kwam in de laatste meters nog heel dichtbij, maar Lemmen wist hem met een laatste inspanning net achter zich te houden. De oud-militair, die 3 jaar geleden pas prof werd na een carrière bij de luchtmacht, staat nu voor het eerst in zijn loopbaan op de hoogste trede van een podium in het profpeloton. In het klassement heeft hij een voorsprong van 6 seconden op Scaroni, die op nummer 2 staat.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Julian Brandt heeft zijn eerste minuten in het shirt van Ajax achter de rug. Hij laat weten dat zijn overstap naar Amsterdam een bewuste keuze is geweest, gebaseerd op zijn gevoel. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Brandt vertelt dat hij al langere tijd bekend is met de reputatie van de club. Vooral de sfeer in de Johan Cruijff Arena, die hij als speler van Borussia Dortmund van dichtbij meemaakte, is hem altijd bijgebleven. Die indrukken, gecombineerd met de plannen die door Jordi Cruijff en Michel Sanchez aan hem zijn gepresenteerd, gaven hem de doorslag om de uitdaging aan te gaan. Hoewel er gesprekken met diverse andere clubs zijn gevoerd, geeft de middenvelder aan dat de keuze voor Ajax voortkomt uit zijn hart. Hij spreekt van een uitdagend project waar nederigheid volgens hem op zijn plaats is. De middenvelder benadrukt dat het team de kwaliteiten heeft om met zelfvertrouwen aan het nieuwe seizoen te beginnen. Al is er geen sprake van overmoed. Over zijn komst naar de hoofdstad laat Brandt verder weten dat hij geen direct contact heeft gehad met landgenoot Marc-André Ter Stegen voordat de handtekening werd gezet. Wel wisten beide spelers van elkaars intenties. Brandt kijkt uit naar de komende periode en geeft aan klaar te zijn voor de sportieve doelen die hem te wachten staan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De landskampioen van de Eredivisie ontvangt na dit seizoen een unieke, met goud ingelegde kampioenschaal. De KNVB reikt de speciale prijs uit omdat het betaald voetbal in Nederland 70 jaar bestaat. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vertrouwde schaal is voor deze gelegenheid flink onder handen genomen. De letters en het logo van de voetbalbond zijn voorzien van 24 karaats goud. Het is een traditie die 10 jaar geleden ontstond. Toen het betaald voetbal 60 jaar bestond, kreeg Feyenoord ook al een gouden exemplaar uitgereikt. De voetbalbond besloot destijds dat zo'n jubileumversie elke 10 jaar zou terugkeren. Nu de Nederlandse competities weer beginnen, is de blik gericht op de titelrace. PSV start als regerend landskampioen aan het seizoen en gaat voor de vierde titel op rij. Voor Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Feyenoord, kan het een historisch jaar worden. Hij was in 2017 de coach die de vorige schaal in ontvangst nam. Mocht hij er dit jaar opnieuw met de prijs vandoor gaan, dan is hij de eerste trainer in de geschiedenis die twee van deze bijzondere schalen in de prijzenkast mag zetten. Het betaald voetbal ging in 1956 van start. Sinds 1985 is de standaard kampioenschaal vaste symbool voor de beste club van Nederland. Na dit seizoen keert de bond weer terug naar de vertrouwde variant, zodra het jubileumjaar officieel is afgesloten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV versterkt zich met Filip Kostic. De 33-jarige Serviër komt transfervrij naar Eindhoven en tekent een contract van 2 seizoenen. De linksback keert na 12 jaar terug in de Eredivisie. In het verleden speelde hij al voor FC Groningen. Daarna maakte hij stappen via Duitsland, Italië en Turkije. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Directeur voetbalzaken Ernest Stewart is blij met de komst van de ervaren speler. Volgens de clubleiding brengt Kostic een schat aan ervaring en de juiste mentaliteit mee naar de selectie. Kostic vertelt zelf dat de keuze snel gemaakt was toen de club zich meldde. Wel nam hij de tijd om te zorgen dat zijn familie zich goed thuis zou voelen in de nieuwe omgeving. Ook het contact met trainer Peter Bos gaf de doorslag. Kostic geeft aan dat de speelstijl en de manier van werken van de trainer heel goed bij hem passen. In de aanloop naar de overstap sprak hij bovendien veelvuldig met Ivan Perisic, die hem overtuigde om de stap naar Eindhoven te zetten. De nieuwe aanwinst gaat spelen met rug nummer 18, hoewel hij voor zijn officiële debuut nog wel moet wachten op het afronden van zijn werkvergunning. PSV kijkt ondertussen ook alweer verder op de transfermarkt, want de komst van NEC-middenvelder Kodai Sano wordt ook snel verwacht.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportraad.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. PSV Vrouwen moet het komende seizoen onverwacht spelen zonder Fena Kalma. De spits is tijdens een voorronde in de Champions League tegen het Bosnische SFK 2000 ernstig geblesseerd geraakt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens het duel ging het mis toen Kalma naar haar knie greep en het veld moest verlaten. Uit privacyoverwegingen houdt PSV de exacte aard van haar blessure stil. Maar de nasleep is inmiddels duidelijk. De spits laat weten dat haar grootste sportieve angst is uitgekomen. En dat het voetbalseizoen voor haar voorbij is voordat het überhaupt is begonnen. Ze geeft openhartig aan dat de definitieve medische bevestiging keihard aankomt. Zeker omdat ze stond te popelen om met het elftal te beginnen aan de nieuwe uitdagingen. Ondanks de grote teleurstelling laat de Oranje International zich niet meteen uit het veld slaan. Ze richt haar blik volledig op de toekomst en trekt voldoende tijd uit voor een streng en zorgvuldig revalidatietraject. Het doel staat wat haar betreft als een huis. Ze wil volledig herstellen en uiteindelijk weer op het veld verschijnen om te doen wat ze het liefste doet.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Amersfoort Amsterdam bij 40,0. Op de A6 Lelystad Muiden bij 62,2. En op de A37.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nadat shorttracker Bas van der Valk de nationale trainingsselectie van Team NL niet haalde, besloot hij zijn zinnen te verzetten door het ijs op te zoeken. Samen met collega Brian Boer vertrok hij onlangs naar Montreal voor een intensieve trainingsperiode. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het missen van de selectie kwam als een verrassing voor Van der Valk. Bondscoach Niels Kerstholt gaf aan dat zijn techniek nog verdere ontwikkeling nodig had. Ondanks de teleurstelling besloot hij door te gaan. Brian Boer zocht bewust naar nieuwe impulsen na zijn programma onder coach Benny Bruggemans. In Canada sloten de twee zich aan bij een lokale trainingsgroep. De omstandigheden daar boden een vergelijkbaar niveau als in Nederland, maar met een grotere groep van rijders die op topniveau presteren. Volgens Van der Valk zorgde die grote groep van rijders voor een hoge intensiteit. Hij werkte in Montreal specifiek aan zijn bochtentechniek en kreeg daarbij advies van de bekende Canadese shorttracker Charles Amelin. Boer merkte op dat het verschil vooral in de trainingsaanpak zit. Waar in Nederland vaak met relay-simulaties wordt gewerkt, ligt de focus in Canada op het constant hoog houden van het tempo. Dit vereist efficiënt rijden en traint de explosiviteit. Boer deelt deze inzichten inmiddels met zijn coach om zijn schema aan te scherpen. Beide sporters richten zich nu op de komende kwalificatiewedstrijden voor de World Tour. Met als doel om alsnog de nationale selectie te bereiken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Oh.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Williams-teambaas James Vowles houdt vast aan zijn vertrouwen in de toekomst voor het Formule 1-team. Ondanks een lastige start van het huidige seizoen benadrukt hij dat er achter de schermen grote stappen worden gezet. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team uit Grove staat op de 9e plek in het constructeurskampioenschap met 11 punten. De prestaties op de baan blijven vooralsnog achter bij de verwachtingen. Zeker sinds de Grand Prix van Monaco in juni. Coureurs Carlos Sainz en Alex Albon hebben sinds die race geen punten meer weten te scoren. De huidige auto kampt met balansproblemen en heeft last van overgewicht. Dat is onder andere het gevolg van vertragingen in het productieproces, waardoor het team eerder dit jaar kostbare testtijd in Barcelona moest missen. In het klassement is Williams inmiddels ingehaald door Audi. Vowles erkent dat de resultaten op het circuit nog niet laten zien hoe hoog de inzet in de fabriek daadwerkelijk is. Toch spreekt hij van sterke ontwikkelingen die pas op langere termijn volledig zichtbaar zullen worden. De verplichte zomerstop wordt volgens de teambaas gebruikt om op te laden. Maar ook om kritisch te kijken naar alle mogelijke verbeterpunten. Het team wil alles doen om weer in de punten te finishen en de achterstand op de rest van het veld te verkleinen. Vowles keert naar eigen zeggen vol energie terug naar de zomerstop om het jaar alsnog sterk af te sluiten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En door een ongeluk een korte file op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Knooppunt Ridderkerk. Daar moet je rekening houden met 5 minuten extra reistijd door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bart Lemmen heeft de vierde etappe in de Ronde van Polen gewonnen. En daarmee zijn eerste profzege ooit geboekt. De renner van Visma Lease Bike schreef niet alleen de etappe op zijn naam, maar pakt door de overwinning ook de leiding in het algemeen klassement. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rit van Sagan naar Karpacz verliep erg rommelig. Op 42 kilometer van de streep ontstond een grote valpartij waar Lemmer zelf ook bij betrokken raakte. Door de vele blessures en het tekort aan medische hulp lag de wedstrijd even stil. De organisatie besloot de etappe daarna met 14 kilometer in te korten. In de slotfase zorgde de kopman voor een spannende ontknoping. Met nog 5 kilometer te gaan plaatste hij een beslissende versnelling en leek hij eenvoudig naar de streep te rijden. De Italiaan Christian Scaroni kwam in de laatste meters nog heel dichtbij, maar Lemme wist hem met een laatste inspanning net achter zich te houden. De oud-militair, die 3 jaar geleden pas prof werd na een carrière bij de luchtmacht, staat nu voor het eerst in zijn loopbaan op de hoogste treden van een podium in het profpeloton. In het klassement heeft hij een voorsprong van 6 seconden op Scaroni, die op nummer 2 staat.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens heb je alweer een kwartier extra reistijd bij de Duitse grens door grenscontrole. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Wezep. Sta je ook 10 minuten in de file. En door de afsluiting van de A50 is het extra druk op de N310 Arnhem-Elburg bij Otterlo. Daar 20 minuten vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Chelsea-speelster Lucy Bronze steunt volledig de mogelijke boycott van de UEFA tegen de FIFA. De Engelse international stelt dat de Europese speelsters vasthouden aan hun overtuiging als dat beter is voor de sport. Volgens haar moet het voetbal op de lange termijn worden beschermd voor alle toekomstige generaties. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Europese Voetbalbond houdt vast aan de boycott omdat FIFA-voorzitter Gianni Infantino nog niet aan alle eisen heeft voldaan. De voorzitter wilde via een investeringsmaatschappij commerciële rechten en aandelen van het wereldkampioenschap verkopen aan externe partijen. Dat plan stuitte op een storm van kritiek omdat het toernooi volgens critici geen beleggingsproduct mag worden. Hoewel zijn investeringsplan al is geschrapt, blijft het verzet overeind. Chelsea-speelster Bronze is het volledig eens met de boycott en hoopt dat het voetbal beschermd wordt tegen dit soort plannen. Door de dreigende boycott is het wel onduidelijk of de WK-kwalificatiewedstrijden in oktober doorgaan. Dat geldt ook voor de wedstrijden van de Oranje Leeuwinnen die begin oktober op het programma staan. Het eerstvolgende toernooi waar een boycott effect op kan hebben is het wereldkampioenschap voor speelsters onder 20 jaar. Dat toernooi vindt plaats van 5 tot en met 27 september in Polen. De Poolse Voetbalbond liet eerder weten dat er nog geen afmeldingen zijn binnengekomen. Nederland doet overigens niet mee aan dat toernooi in Polen, omdat de selectie zich daarvoor niet wist te kwalificeren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier door grenscontrole. Verder veel oponthoud op de A28 van Amersfoort naar Zwolle door een ongeluk bij Wezep. De rechte rijstrook is dicht, kost je 20 minuten. En op de A76 Geleen-Aken sta je ook alweer 10 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1-wagens moeten in de toekomst nog eens 80 kilo lichter worden. Zo luidt de ambitie van de Internationale Autosportbond FIA. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nicolas Tombasis, directeur bij de bond, kijkt positief terug op de chassisregels die dit jaar zijn ingevoerd. De auto's zijn korter en smaller geworden, terwijl het minimumgewicht met 32 kilo is verlaagd naar 768 kilo. Daardoor rijden de auto's minder strak over het circuit en moeten coureurs er fysiek harder aan trekken. De discussie ging de afgelopen maanden echter vooral over de krachtbronnen en het energiebeheer, waardoor de technische aanpassingen aan het chassis naar de achtergrond zijn verdwenen. Volgens Tombasis werpen de nieuwe regels nu al hun vruchten af. Zo kunnen auto's elkaar nauwelijks volgen doordat hinderlijke luchtstroom is teruggebracht naar het niveau van de vorige generatie. Ook de ontwerpen van de teams vallen goed binnen de opzet van de regels zonder dat er mazen in de wet zijn gevonden. Daarnaast zijn de auto's minder bruut doordat de rijhoogte is verhoogd, al blijven de voertuigen uitdagend om te besturen. De huidige gewichtsverlaging is volgens de FIA een belangrijke mijlpaal, omdat het de eerste keer in jaren is dat de Formule 1-wagens lichter zijn geworden in plaats van zwaarder. Toch is de bond er nog niet. Voor de volgende reglementsperiode in 2031 mikt de FIA op een extra reductie van nog eens 80 kilo en compactere afmetingen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Voorthuizen. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is een ongeluk gebeurd bij knooppunt De Hocht. De linkerrijstrook is dicht, kost je 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens ook 10 minuten extra reistijd. Ook op de A12 de andere kant op tussen Westervoort en knooppunt Grijshoord 10 minuten vertraging. En op de A28 Amersfoort-Zwolle is het oponthoud ook 10 minuten bij Wezep. Daar is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is daar dicht.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: was on it.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Novak Djokovic wil dat tenniswedstrijden korter gaan duren. De Servische speler stelt voor om sets niet tot 6, maar tot 4 games te spelen. En ook wil hij af van de regel dat je bij een stand van 40-40 twee punten verschil moet maken om een game te pakken. Maar niet iedereen is enthousiast over het plan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Djokovic blijven partijen door de aanpassingen binnen de 2 uur, wat volgens hem voor iedereen beter is. Toch is er ook weerstand rondom de ideeën van Djokovic. Voormalig professioneel tennisspeelster Kim Kleisters laat weten dat ze zulke veranderingen liever niet ziet gebeuren. Ze kijkt juist graag naar lange wedstrijden van 4 of 5 uur tussen topspelers. Volgens haar zijn die epische duels juist historische hoogtepunten van de sport die ze liever niet kwijt wil raken. Wel begrijpt Kleisters dat televisieomroepen, sponsors en grote organisaties zitten te wachten op een meer voorspelbare speelduur, omdat het uitzendingen en investeringen in toernooien aanzienlijk eenvoudiger maakt. Zelf doet Kleisters zich een tikje ouderwets en ziet ze het liefst dat tradities in de sport behouden blijven. Zo plaatsten ze eerder ook al openlijk vraagtekens bij het toestaan van coaching tijdens pauzes, omdat ze simpelweg niet snapt waarom je elementen die al jaren uitstekend werken zou veranderen voor modernisering.
1: Grand Prix Radio is jouw sportraad.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 50 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Dat is het geval onder andere op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen is het oponthoud een kwartier. En de meeste vertraging op de A28 van Utrecht naar Zwolle bij Amersfoort-Vathorst, want daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je vanaf Amersfoort een half uur.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Dalon Griekspoor staat bij de laatste 16 van het ATP-toernooi in Montreal. De 30-jarige tennisser had het in zijn partij op mentaal, tactisch en fysiek gebied erg zwaar, maar wist het duel na een moeizame start alsnog om te draaien. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor liet achteraf weten dat hij fysiek verre van 100% is, waardoor ook de scherpte in de beginfase ontbrak en hij de tegenstander daardoor onnodig vooruit hielp. Na een verloren eerste set paste hij zijn speelstijl aan door verder naar achter op de baan te gaan staan. En ondanks dat dit niet zijn favoriete manier is op de hardcourt, hielp het hem om de controle te behouden in de moeilijke omstandigheden met een felle zon. Volgens de tennisser moest een overwinning dan ook van ver komen. Volgens Griekspoor was het op een mindere dag vooral belangrijk om de winnende manier van spelen te vinden en de partij over de streep te trekken. Hij bereikte deze ronde na eerdere zegers op achtereenvolgens Lorenzo Sonego, Alexander Zverev en Matteo Arnaldi. In de volgende fase van het toernooi in Canada neemt de Nederlandse speler het op tegen de Spanjaard Daniel Merida, die op de 63ste plaats staat van de wereldranglijst, terwijl Griekspoor nu op de 69ste positie staat.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met in totaal 90 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Langs de file staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Voorthuizen 20 minuten oponthoud. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Nijkerk een kwartier. A76 Geleen richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. De N310 Arnhem richting Elburg tussen Afrit-Schaarsberg en Otterlo een half uur extra reistijd.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig teambaas Gunther Steiner plaatst vraagtekens bij de inzet en toekomst van Valtteri Bottas bij het Formule 1 team van Cadillac. Volgens Steiner lijkt de Finse coureur de moed een beetje te hebben opgegeven. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De oud-teambaas deelt tijdens de zomerstop zijn beoordelingen van de grid. Cadillac debuteerde dit jaar in de koningsklasse van de autosport met Valtteri Bottas en Sergio Perez. Beide coureurs bezetten de onderste plaatsen in het kampioenschap. Na 11 races hebben zij nog geen enkel punt weten te behalen. Perez presteert in de kwalificaties wel beter dan zijn teamgenoot en leidt met 9 tegen 6. Steiner waardeert de inzet van de Mexicaan met een C als beoordeling, omdat hij blijft pushen ondanks dat de wagen langzaam en onbetrouwbaar is. Over Bottas is de oud-teambaas echter kritischer. Hij geeft hem een D en stelt dat de ervaren coureur minder motivatie toont dan zijn teamgenoot. Waar Perez blijft vechten voor wat de auto waard is, zou Bottas volgens Steiner de handdoek al in de ring hebben gegooid. Op de vraag of Cadillac afscheid moet nemen van Bottas, antwoordt Steiner dat de prioriteit van het team eerst moet liggen bij het sneller maken van de auto. Mocht het management echter besluiten om een coureur te vervangen, dan is de 36-jarige Finn volgens hem de meest voor de hand liggende keuze.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg, er is veel recreatieverkeer onderweg. De meeste vertraging is er nu in Gelderland en Utrecht. Er staat 100 kilometer file in totaal. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Stroe een kwartier op onthoud. A12 Duitse grens richting Utrecht voor Arnhem-Noord 10 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Nijkerk een half uur extra reistijd. In Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens een kwartier. De N310 Arnhem richting Elburg tussen Afrit Schaarsberg en Otterlo ruim een half uur vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Louis van Gaal haalt scherp uit naar de organisatiestructuur bij zowel Ajax als Feyenoord. De bekende trainer stelt vast dat het voetbalbestuur bij beide clubs fundamenteel verkeerd in elkaar zit. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Van Gaal worden cruciale beslissingen door veel te veel verschillende partijen genomen, waardoor de hoofdtrainer structureel te weinig macht krijgt om een selectie volledig naar eigen inzicht en hand te zetten. De trainer is in zijn ogen juist de allerbelangrijkste persoon binnen een professionele voetbalorganisatie. Als concreet voorbeeld noemt hij Ajax, waar inmiddels 16 verschillende personen zijn betrokken bij de besluitvorming over het technisch beleid. Van Gaal benadrukt dat hierdoor onnodig veel kostbare tijd verloren gaat bij het vastleggen van nieuwe spelers of het aanstellen van een nieuwe trainer. Bovendien praten daarbij volgens hem te veel mensen mee die vrijwel geen ervaring hebben in het topvoetbal, omdat van die grote groep slechts 2 personen uit de praktijk komen. De situatie staat haaks op die bij PSV. De club laat volgens de voormalig bondscoach juist zien hoe een toporganisatie wel hoort te functioneren. Dankzij korte lijnen tussen het management, technisch directeur Ernest Stewart en trainer Peter Bos staat het voetbal daar heel duidelijk op de eerste plaats. Wel plaatst hij kanttekeningen dat de club in Europa ondanks de uitstekende interne organisatie vooralsnog geen potten kan breken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg, dat komt vooral door recreatieverkeer en wegwerkzaamheden. De meeste vertraging is er nu in Utrecht en Gelderland. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Stroe, een kwartier extra reistijd. A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Knoopend Hintham en Zaltbommel, een kwartier. Daar staat de auto met pech. Er is ook een auto gestrand op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Vianen en Culemborg, een half uur op onthoud. Er zijn 3 rijstroken dicht. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Nijkerk, een kwartier vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Maas Willemsen is de nieuwe aanvoerder van SC Heerenveen. De centrale verdediger neemt de aanvoerdersband per direct over van middenvelder Luc Brouwers. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Robin Veldman legde uit dat de eerdere aanvoerder zelf het initiatief nam voor dit gesprek. Brouwers gaf aan dat hij momenteel bezig is met een volgende stap in zijn carrière en daarnaast niet altijd verzekerd is van een basisplaats, waardoor hij twijfelde of hij nog wel de juiste persoon was om de ploeg aan te voeren. Veldman noemt die open en eerlijke opstelling ontzettend knap en benadrukt dat het getuigt van een brede blik op het teambelang. Na intern overleg binnen de technische staf viel de keuze op Maas Willemsen als zijn opvolger. Volgens de oefenmeester beschikt Willemsen over de nodige kwaliteiten om de club uit Friesland zowel binnen als buiten de lijnen uitstekend te vertegenwoordigen. De verdediger kan het goed vinden met iedereen binnen de spelersgroep, deelt maaltijden met Scandinavische teamgenoten en kan het ook erg goed vinden met meer ervaren krachten. Los van deze sportieve en sociale kwaliteiten typeert Veldman hem als een uitgesproken positieve jongen. Willemsen is vanzelfsprekend apentrots op het aanvoerderschap, al brengt deze nieuwe verantwoordelijkheid ook direct praktische taken met zich mee. Zo zijn de interne teamregels en bijbehorende boetes voor het komende voetbalseizoen alvast uitgebreid doorgenomen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met ruim 100 kilometer file. Dat komt vooral door recreatieverkeer en wegwerkzaamheden. De meeste vertraging is er in Utrecht en Gelderland. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Culemborg een kwartier oponthoud. A4 Rotterdam richting Den Haag tussen knooppunt Benelux en Delft 10 minuten vertraging na een aanrijding. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen afrit Maren en Amersfoort-Vathorst 10 minuten oponthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. En op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en afrit Numansdorp een kwartier oponthoud.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Chelsea-speelster Lucy Bronze steunt volledig de mogelijke boycott van de UEFA tegen de FIFA. De Engelse international stelt dat de Europese speelsters vasthouden aan hun overtuiging als dat beter is voor de sport. Volgens haar moet het voetbal op de lange termijn worden beschermd voor alle toekomstige generaties. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Europese Voetbalbond houdt vast aan de boycott omdat FIFA-voorzitter Gianni Infantino nog niet aan alle eisen heeft voldaan. De voorzitter wilde via een investeringsmaatschappij commerciële rechten en aandelen van het wereldkampioenschap verkopen aan externe partijen. Dat plan stuitte op een storm van kritiek omdat het toernooi volgens critici geen beleggingsproduct mag worden. Hoewel zijn investeringsplan al is geschrapt, blijft het verzet overeind. Chelsea-speelster Bronze is het volledig eens met de boycott en hoopt dat het voetbal beschermd wordt tegen dit soort plannen. Door de dreigende boycott is het wel onduidelijk of de WK-kwalificatiewedstrijden in oktober doorgaan. Dat geldt ook voor de wedstrijden van de Oranje-Leeuwinnen die begin oktober op het programma staan. Het eerstvolgende toernooi waar een boycott effect op kan hebben is het wereldkampioenschap voor speelsters onder 20 jaar. Dat toernooi vindt plaats van 5 tot en met 27 september in Polen. De Poolse Voetbalbond liet eerder weten dat er nog geen afmeldingen zijn binnengekomen. Nederland doet overigens niet mee aan dat toernooi in Polen, omdat de selectie zich daarvoor niet wist te kwalificeren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 80 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg en er zijn wegwerkzaamheden die hinder veroorzaken. De meeste vertraging is er in Utrecht en Gelderland. De langste files staan op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en Knoop het Ridderkerk 10 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit Maren en Amersfoort-Vathorst. Een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. In Limburg op de A76, Geleen richting Duitsland, voor de grens een half uur oponthoud.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1-wagens moeten in de toekomst nog eens 80 kilo lichter worden. Zo luidt de ambitie van de Internationale Autosportbond FIA. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nicolas Tombasis, directeur bij de bond, kijkt positief terug op de chassisregels die dit jaar zijn ingevoerd. De auto's zijn korter en smaller geworden, terwijl het minimumgewicht met 32 kilo is verlaagd naar 768 kilo. Daardoor rijden de auto's minder strak over het circuit en moeten coureurs er fysiek harder aan trekken. De discussie ging de afgelopen maanden echter vooral over de krachtbronnen en het energiebeheer, waardoor de technische aanpassingen aan het chassis naar de achtergrond zijn verdwenen. Volgens Tombasis werpen de nieuwe regels nu al hun vruchten af. Zo kunnen auto's elkaar nauwelijks volgen doordat hinderlijke luchtstroom is teruggebracht naar het niveau van de vorige generatie. Ook de ontwerpen van de teams vallen goed binnen de opzet van de regels zonder dat er mazen in de wet zijn gevonden. Daarnaast zijn de auto's minder bruut doordat de rijhoogte is verhoogd, al blijven de voertuigen uitdagend om te besturen. De huidige gewichtsverlaging is volgens de FIA een belangrijke mijlpaal, omdat het de eerste keer in jaren is dat de Formule 1-wagens lichter zijn geworden in plaats van zwaarder. Toch is de bond er nog niet. Voor de volgende reglementsperiode in 2031 mikt de FIA op een extra reductie van nog eens 80 kilo en compactere afmetingen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk, er is veel recreatieverkeer onderweg en er zijn hinder door wegwerkzaamheden. Opvallende file staat op de A6, Lelystad richting Jouren, tussen Emmeloord-West en Emmeloord is de vertraging ruim een half uur. A27, Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 10 minuten vertraging na een ongeluk, de weg is wel weer vrij. A28, Utrecht richting Zwolle, voor Amersfoort-Vathorst, 5 minuten, dan stond een vrachtwagen met pech. In Limburg op de A76, Geleen richting Duitsland, voor de grens een half uur oponthoud.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Novak Djokovic wil dat tenniswedstrijden korter gaan duren. De Servische speler stelt voor om sets niet tot 6, maar tot 4 games te spelen. En ook wil hij af van de regel dat je bij een stand van 40-40 twee punten verschil moet maken om een game te pakken. Maar niet iedereen is enthousiast over het plan. Rob Stelman hier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Volgens Djokovic blijven partijen door de aanpassingen binnen de 2 uur, wat volgens hem voor iedereen beter is. Toch is er ook weerstand rondom de ideeën van Djokovic. Voormalig professioneel tennisspeelster Kim Kleisters laat weten dat ze zulke veranderingen liever niet ziet gebeuren. Ze kijkt juist graag naar lange wedstrijden van 4 of 5 uur tussen topspelers. Volgens haar zijn die epische duels juist historische hoogtepunten van de sport die ze liever niet kwijt wil raken. Wel begrijpt Kleisters dat televisieomroepen, sponsors en grote organisaties zitten te wachten op een meer voorspelbare speelduur, omdat het uitzendingen en investeringen in toernooien aanzienlijk eenvoudiger maakt. Zelf doet Kleisters zich een tikje ouderwets en ziet ze het liefst dat tradities in de sport behouden blijven. Zo plaatsten ze eerder ook al openlijk vraagtekens bij het toestaan van coaching tijdens pauzes, omdat ze simpelweg niet snapt waarom je elementen die al jaren uitstekend werken zou veranderen voor modernisering.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.
3: Feeling blue without you.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De drukte van vanmiddag is wat afgenomen. Er staat nog 60 kilometer file. Vooral recreatieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaken oponthoud. De langste file staan op de A6, Lelystad richting Joure, bij Emmeloord. 10 minuten vertraging, dat is een nasleep van een ongeluk. A27, Breda richting Utrecht, tussen Gorkum en Lexmond, 10 minuten. In Limburg op de A76, Geleen richting Duitsland. Voor de grens, 20 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ballon Griekspoor staat bij de laatste 16 van het ATP-toernooi in Montreal. De 30-jarige tennisser had het in zijn partij op mentaal, tactisch en fysiek gebied erg zwaar, maar wist het duel na een moeizame start alsnog om te draaien. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor liet achteraf weten dat hij fysiek verre van 100% is, waardoor ook de scherpte in de beginfase ontbrak en hij de tegenstander daardoor onnodig vooruit hielp. Na een verloren eerste set past hij zijn speelstijl aan door verder naar achter op de baan te gaan staan. En ondanks dat dit niet zijn favoriete manier is op de hardcourt, hielp het hem om de controle te behouden in de moeilijke omstandigheden met een felle zon. Volgens de tennisser moest een overwinning dan ook van ver komen. Volgens Griekspoor was het op een mindere dag vooral belangrijk om de winnende manier van spelen te vinden en de partij over de streep te trekken. Hij bereikte deze ronde na eerdere zegers op achtereenvolgens Lorenzo Sonego, Alexander Zverev en Matteo Arnaldi. In de volgende fase van het toernooi in Canada neemt de Nederlandse speler het op tegen de Spanjaard Daniel Merida, die op de 63ste plaats staat van de wereldranglijst, terwijl Griekspoor nu op de 69ste positie staat.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Voormalig teambaas Gunther Steiner plaatst vraagtekens bij de inzet en toekomst van Valtteri Bottas bij het Formule 1-team van Cadillac. Volgens Steiner lijkt de Finse coureur de moed een beetje te hebben opgegeven. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De oud-teambaas deelt tijdens de zomerstop zijn beoordelingen van de grid. Cadillac debuteerde dit jaar in de koningsklasse van de autosport met Valtteri Bottas en Sergio Perez. Beide coureurs bezetten de onderste plaatsen in het kampioenschap. Na 11 races hebben zij nog geen enkel punt weten te behalen. Perez presteert in de kwalificaties wel beter dan zijn teamgenoot en leidt met 9 tegen 6. Steiner waardeert de inzet van de Mexicaan met een C als beoordeling, omdat hij blijft pushen ondanks dat de wagen langzaam en onbetrouwbaar is. Over Bottas is de oud-teambaas echter kritischer. Hij geeft hem een D en stelt dat de ervaren coureur minder motivatie toont dan zijn teamgenoot. Waar Perez blijft vechten voor wat de auto waard is, zou Bottas volgens Steiner de handdoek al in de ring hebben gegooid. Op de vraag of Cadillac afscheid moet nemen van Bottas, antwoordt Steiner dat de prioriteit van het team eerst moet liggen bij het sneller maken van de auto. Mocht het management echter besluiten om een coureur te vervangen, dan is de 36-jarige Finn volgens hem de meest voor de hand liggende keuze.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Noorderloos. 20 minuten oponthoud na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. In Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens een kwartier. De N202 Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22 een kwartier. En op de N310 Arnhem richting Elburg tussen Afrit Schaarsberg en Otterlo. 20 minuten vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Louis van Gaal haalt scherp uit naar de organisatiestructuur bij zowel Ajax als Feyenoord. De bekende trainer stelt vast dat het voetbalbestuur bij beide clubs fundamenteel verkeerd in elkaar zit. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Van Gaal worden cruciale beslissingen door veel te veel verschillende partijen genomen, waardoor de hoofdtrainer structureel te weinig macht krijgt om een selectie volledig naar eigen inzicht en hand te zetten. De trainer is in zijn ogen juist de allerbelangrijkste persoon binnen een professionele voetbalorganisatie. Als concreet voorbeeld noemt hij Ajax, waar inmiddels 16 verschillende personen zijn betrokken bij de besluitvorming over het technisch beleid. Van Gaal benadrukt dat hierdoor onnodig veel kostbare tijd verloren gaat bij het vastleggen van nieuwe spelers of het aanstellen van een nieuwe trainer. Bovendien praten daarbij volgens hem te veel mensen mee die vrijwel geen ervaring hebben in het topvoetbal, omdat van die grote groep slechts 2 personen uit de praktijk komen. De situatie staat haaks op die bij PSV. De club laat volgens de voormalig bondscoach juist zien hoe een toporganisatie wel hoort te functioneren. Dankzij korte lijnen tussen het management, technisch directeur Ernest Stewart en trainer Peter Bos staat het voetbal daar heel duidelijk op de eerste plaats. Wel plaatst hij kanttekeningen dat de club in Europa ondanks de uitstekende interne organisatie vooralsnog geen potten kan breken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en Knopend Ridderkerk is de vertraging 10 minuten. A27 Breda richting Utrecht voor Noorderloos een kwartier. En op de N310 Arnhem richting Elburg tussen Afrit Schaarsberg en Otterlo 20 minuten extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Maas Willemsen is de nieuwe aanvoerder van SC Heerenveen. De centrale verdediger neemt de aanvoerdersband per direct over van middenvelder Luc Brouwers. Rob Stelbenier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Robin Veldman legt uit dat de eerdere aanvoerder zelf het initiatief nam voor dit gesprek. Brouwers gaf aan dat hij momenteel bezig is met een volgende stap in zijn carrière en daarnaast niet altijd verzekerd is van een basisplaats, waardoor hij twijfelde of hij nog wel de juiste persoon was om de ploeg aan te voeren. Veldman noemt die open en eerlijke opstelling ontzettend knap en benadrukt dat het getuigt van een brede blik op het teambelang. Na intern overleg binnen de technische staf viel de keuze op Maas Willemsen als zijn opvolger. Volgens de oefenmeester beschikt Willemsen over de nodige kwaliteiten om de club uit Friesland zowel binnen als buiten de lijnen uitstekend te vertegenwoordigen. De verdediger kan het goed vinden met iedereen binnen de spelersgroep, deelt maaltijden met Scandinavische teamgenoten en kan het ook erg goed vinden met meer ervaren krachten. Los van deze sportieve en sociale kwaliteiten typeert Veldman hem als een uitgesproken positieve jongen. Willemsen is vanzelfsprekend apetrots op het aanvoerderschap, al brengt deze nieuwe verantwoordelijkheid ook direct praktische taken met zich mee. Zo zijn de interne teamregels en bijbehorende boetes voor het komende voetbalseizoen alvast uitgebreid doorgenomen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick? Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Chelsea-speelster Lucy Bronze steunt volledig de mogelijke boycott van de UEFA tegen de FIFA. De Engelse international stelt dat de Europese speelsters vasthouden aan hun overtuiging als dat beter is voor de sport. Volgens haar moet het voetbal op de lange termijn worden beschermd voor alle toekomstige generaties. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Europese Voetbalbond houdt vast aan de boycott omdat FIFA-voorzitter Gianni Infantino nog niet aan alle eisen heeft voldaan. De voorzitter wilde via een investeringsmaatschappij commerciële rechten en aandelen van het wereldkampioenschap verkopen aan externe partijen. Dat plan stuitte op een storm van kritiek omdat het toernooi volgens critici geen beleggingsproduct mag worden. Hoewel zijn investeringsplan al is geschrapt, blijft het verzet overeind. Chelsea-speelster Bronze is het volledig eens met de boycott en hoopt dat het voetbal beschermd wordt tegen dit soort plannen. Door de dreigende boycott is het wel onduidelijk of de WK-kwalificatiewedstrijden in oktober doorgaan. Dat geldt ook voor de wedstrijden van de Oranje-Leeuwinnen die begin oktober op het programma staan. Het eerstvolgende toernooi waar een boycott effect op kan hebben is het wereldkampioenschap voor speelsters onder 20 jaar. Dat toernooi vindt plaats van 5 tot en met 27 september in Polen. De Poolse Voetbalbond liet eerder weten dat er nog geen afmeldingen zijn binnengekomen. Nederland doet overigens niet mee aan dat toernooi in Polen, omdat de selectie zich daarvoor niet wist te kwalificeren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1-wagens moeten in de toekomst nog eens 80 kilo lichter worden. Zo luidt de ambitie van de Internationale Autosportbond FIA. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nicolas Tombasis, directeur bij de bond, kijkt positief terug op de chassisregels die dit jaar zijn ingevoerd. De auto's zijn korter en smaller geworden, terwijl het minimumgewicht met 32 kilo is verlaagd naar 768 kilo. Daardoor rijden de auto's minder strak over het circuit en moeten coureurs er fysiek harder aan trekken. De discussie ging de afgelopen maanden echter vooral over de krachtbronnen en het energiebeheer, waardoor de technische aanpassingen aan het chassis naar de achtergrond zijn verdwenen. Volgens Tombasis werpen de nieuwe regels nu al hun vruchten af. Zo kunnen auto's elkaar nauwelijks volgen doordat hinderlijke luchtstroom is teruggebracht naar het niveau van de vorige generatie. Ook de ontwerpen van de teams vallen goed binnen de opzet van de regels zonder dat er mazen in de wet zijn gevonden. Daarnaast zijn de auto's minder bruut doordat de rijhoogte is verhoogd, al blijven de voertuigen uitdagend om te besturen. De huidige gewichtsverlaging is volgens de FIA een belangrijke mijlpaal, omdat het de eerste keer in jaren is dat de Formule 1-wagens lichter zijn geworden in plaats van zwaarder. Toch is de bond er nog niet. Voor de volgende reglementsperiode in 2031 mikt de FIA op een extra reductie van nog eens 80 kilo en compactere afmetingen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic wil dat tenniswedstrijden korter gaan duren. De Servische speler stelt voor om sets niet tot 6, maar tot 4 games te spelen. En ook wil hij af van de regel dat je bij een stand van 40-40 twee punten verschil moet maken om een game te pakken. Maar niet iedereen is enthousiast over het plan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Djokovic blijven partijen door de aanpassingen binnen de 2 uur, wat volgens hem voor iedereen beter is. Toch is er ook weerstand rondom de ideeën van Djokovic. Voormalig professioneel tennisspeelster Kim Kleisters laat weten dat ze zulke veranderingen liever niet ziet gebeuren. Ze kijkt juist graag naar lange wedstrijden van 4 of 5 uur tussen topspelers. Volgens haar zijn die epische duels juist historische hoogtepunten van de sport die ze liever niet kwijt wil raken. Wel begrijpt Kleisters dat televisieomroepen, sponsors en grote organisaties zitten te wachten op een meer voorspelbare speelduur, omdat het uitzendingen en investeringen in toernooien aanzienlijk eenvoudiger maakt. Zelf doen Kleisters zich een tikje ouderwets en ziet zij het liefst dat tradities in de sport behouden blijven. Zo plaatsten ze eerder ook al openlijk vraagtekens bij het toestaan van coaching tijdens pauzes, omdat ze simpelweg niet snapt waarom je elementen die al jaren uitstekend werken zou veranderen voor modernisering.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Talon Griekspoor staat bij de laatste 16 van het ATP-toernooi in Montreal. De 30-jarige tennisser had het in zijn partij op mentaal, tactisch en fysiek gebied erg zwaar, maar wist het duel na een moeizame start alsnog om te draaien. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor liet achteraf weten dat hij fysiek verre van 100% is, waardoor ook de scherpte in de beginfase ontbrak en hij de tegenstander daardoor onnodig vooruit hielp. Na een verloren eerste set past hij zijn speelstijl aan door verder naar achter op de baan te gaan staan. En ondanks dat dit niet zijn favoriete manier is op de hardcourt, hielp het hem om de controle te behouden in de moeilijke omstandigheden met een felle zon. Volgens de tennisser moest een overwinning dan ook van ver komen. Volgens Griekspoor was het op een mindere dag vooral belangrijk om de winnende manier van spelen te vinden en de partij over de streep te trekken. Hij bereikte deze ronde na eerdere zegers op achtereenvolgens Lorenzo Sonego, Alexander Zverev en Matteo Arnaldi. In de volgende fase van het toernooi in Canada neemt de Nederlandse speler het op tegen de Spanjaard Daniel Merida, die op de 63ste plaats staat van de wereldranglijst, terwijl Griekspoor nu op de 69ste positie staat.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
3: Well, what time is it, man?

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig teambaas Gunther Steiner plaatst vraagtekens bij de inzet en toekomst van Valtteri Bottas bij het Formule 1-team van Cadillac. Volgens Steiner lijkt de Finse coureur de moed een beetje te hebben opgegeven. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De oud-teambaas deelt tijdens de zomerstop zijn beoordelingen van de grid. Cadillac debuteerde dit jaar in de koningsklasse van de autosport met Valtteri Bottas en Sergio Perez. Beide coureurs bezetten de onderste plaatsen in het kampioenschap. Na 11 races hebben zij nog geen enkel punt weten te behalen. Perez presteert in de kwalificaties wel beter dan zijn teamgenoot en leidt met 9 tegen 6. Steiner waardeert de inzet van de Mexicaan met een C als beoordeling, omdat hij blijft pushen ondanks dat de wagen langzaam en onbetrouwbaar is. Over Bottas is de oud-teambaas echter kritischer. Hij geeft hem een D en stelt dat de ervaren coureur minder motivatie toont dan zijn teamgenoot. Waar Perez blijft vechten voor wat de auto waard is, zou Bottas volgens Steiner de handdoek al in de ring hebben gegooid. Op de vraag of Cadillac afscheid moet nemen van Bottas, antwoordt Steiner dat de prioriteit van het team eerst moet liggen bij het sneller maken van de auto. Mocht het management echter besluiten om een coureur te vervangen, dan is de 36-jarige Finn volgens hem de meest voor de hand liggende keuze.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Louis van Gaal haalt scherp uit naar de organisatiestructuur bij zowel Ajax als Feyenoord. De bekende trainer stelt vast dat het voetbalbestuur bij beide clubs fundamenteel verkeerd in elkaar zit. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Van Gaal worden cruciale beslissingen door veel te veel verschillende partijen genomen, waardoor de hoofdtrainer structureel te weinig macht krijgt om een selectie volledig naar eigen inzicht en hand te zetten. De trainer is in zijn ogen juist de allerbelangrijkste persoon binnen een professionele voetbalorganisatie. Als concreet voorbeeld noemt hij Ajax, waar inmiddels 16 verschillende personen zijn betrokken bij de besluitvorming over het technisch beleid. Van Gaal benadrukt dat hierdoor onnodig veel kostbare tijd verloren gaat bij het vastleggen van nieuwe spelers of het aanstellen van een nieuwe trainer. Bovendien praten daarbij volgens hem te veel mensen mee die vrijwel geen ervaring hebben in het topvoetbal, omdat van die grote groep slechts 2 personen uit de praktijk komen. De situatie staat haaks op die bij PSV. De club laat volgens de voormalig bondscoach juist zien hoe een toporganisatie wel hoort te functioneren. Dankzij korte lijnen tussen het management, technisch directeur Ernest Stewart en trainer Peter Bos staat het voetbal daar heel duidelijk op de eerste plaats. Wel plaatst hij kanttekeningen dat de club in Europa ondanks de uitstekende interne organisatie vooralsnog geen potten kan breken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

You are weightless. You are limitless.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur. Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Is Grand Prix Radio.